0: van Leent aan Groot-Brittannië. Door voor alles opgevangen wordt.
1: Welcome to Silverstone.
0: Als de Russell Nosinger wegwaarts terug aan de koers, moet Ferrari zich van de Eistreichste vet erholen en kan de Verstappen die British Party crashen. Silverstone, dat is namelijk een riesig volksfest met passionierte fans, die natuurlijk op een britisch victoire hoffen.
1: This is the British Grand Prix.
0: De sprintquali, houd je